0: tafika pale pandime nyimbo zitatu zolumbira kono kwene mzinga uno. Nyimbo zomwe abvesere kunjako atumiza voto zao makusaya kuneta.
1: Em terceiro lugar, com 216 votos conquistados, o consagrado João Timba com Kazanga, canção número 13. Atenção que este é o sexto pódio consecutivo para este grande nome da nossa música.
2: Remix, João Timba. Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga, Kazanga,